Ik had dus een vieze holleveetram. Holleveet, holleveet, holleveet, treilig naar haar strand. Maar voel ik me niet bij de trein, rond bij de nacht. Die slomant op, ik had dus een